0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza Imana
0: kuri Radio Indoun du Culture.